0: ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱨᱩᱰᱩᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱩᱰᱩᱠᱩ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱴᱠᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱵᱚ
1: ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱸᱢ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱠᱟᱣᱱᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ?
2: ᱛᱚ ᱦᱮᱸ, ᱜᱨᱮᱰ 5 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱮᱢ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱫᱟ?
0: ᱦᱮᱸ, 2002-3 ᱚᱱᱠᱟ।
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱜᱨᱮᱰ 2 ᱨᱮᱫᱚᱧ ᱢᱮᱨᱤᱴ ᱞᱮᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱭᱮᱞ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱱᱰᱚᱱ ᱵᱳᱨᱰ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮᱨ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱫᱚ ᱜᱨᱮᱰ 5 ᱠᱤᱫᱟᱹᱧ, ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱮᱨᱤᱴ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ, ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱯᱟᱥ ᱫᱚᱧ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱥᱴᱨᱩᱢᱮᱱᱴ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ?
0: ᱚᱱᱟ ᱜᱨᱮᱰ ᱠᱚᱫᱚᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱞᱤᱱ ᱜᱤᱧ ᱜᱨᱮᱰ ᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱨ ᱯᱷᱞᱩᱴ ᱫᱚ 3 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱜᱟᱱᱤᱧ, 12 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱩᱫᱚᱭ ᱫᱮ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱴᱟᱞᱤᱜᱚᱧᱡᱽ ᱤᱱᱰᱟᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ, ᱫᱮᱵᱟᱱᱚᱱᱫᱽ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱩᱱᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ, ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱟᱹᱭᱟᱹ ᱫᱚ, ᱟᱨ ᱜᱤᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤ,
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ,
0: ᱩᱱᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ, ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱞᱟᱨᱤᱱᱮᱱᱴ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮᱜᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱥᱮᱠᱥᱳᱯᱷᱳᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱟᱨ ᱵᱮᱱᱡᱳ ᱥᱴᱮᱱᱰᱟᱨ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱷᱟᱭᱞᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱚᱯ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱟᱧ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱡᱤ ᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ, ᱢᱮᱱᱰᱳᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱞᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ, ᱤᱧ ᱛᱮᱜᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱰᱳᱞᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱤᱧ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ, ᱟᱭᱢᱟᱴᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚᱨᱮᱧ ᱵᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱨᱫᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱴᱤᱭᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱧ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱫᱚᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ।
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱦᱞᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱭᱳᱞᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫᱚᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟ?
0: ᱴᱟᱯ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱟᱯ
1: ᱜᱮᱭᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ, ᱵᱮᱱᱰ ᱨᱮ, ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱮᱱᱰ ᱨᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴᱤᱝ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ?
0: ᱟᱨ ᱵᱮᱱᱰ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱵᱮᱱᱰ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ, ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱧᱮᱞᱤᱧᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ, ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱮᱢ ᱯᱞᱮᱴ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱟᱫᱚ ᱰᱟᱠ ᱡᱟᱠ ᱠᱚ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫᱤᱧᱟ, ᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱱᱮ ᱟᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱠᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱩᱞᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱪᱮᱫ ᱠᱮᱫᱟ, ᱥᱟᱢᱤᱡᱤ ᱵᱟᱨᱛᱷᱰᱮ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱚᱨᱵᱷᱚᱜᱨᱚᱦᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱵᱮᱱᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ, ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱰᱟᱴ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱹᱧᱟᱹ ᱩᱱᱠᱩ, ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱱᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱢᱤᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮᱧ ᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴᱟ, ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨ ᱢᱤᱭᱩᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ, ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱮᱢᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ, ᱥᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱴᱤᱭᱩᱱ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱯᱨᱮᱡᱮᱱᱴ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ, ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ